morgenochtend vroeg was jij op reis. Kaap, Londen en Parijs. Jij het ochtend vroeg bij hulle gegoel. Een pre-darwinistische symbool. Wonder, wonder, werk, beskulder, belag. Jou noodlot dag en nacht. Jy het met wonder na mammon geloop. Jy was nooit.

staan, je rechte Afrikanaam. Net hij wie denk jij verstaan, je rechte Afrikanaam. Net hij wie denk jij verstaan.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

als het stil wordt. En die nacht, en die zon in zijn kooi gaan leen. En die stilte, en die vrede, en mijn binnenste.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Amelie heeft de vele uitnodigd op. Nee, nou, natuurlijk is Louwe van der Jever. Maar jij is mijn zoon. Maar jammer dan, die praat van lof. Splinter, die betreft er natuurlijk dierom. Maar ik zie zo. Ik wil eerst zeggen, een voelkie wat doorvlijkt niet, man. Ik heb gezien Appel het op sociale media gezegd. Hij drie mannen wat hij mee samen zingt. En dan zie je in die silhouette. En ik zie al klaar als Bok van Blerk, Rian Bonani en Rieke Snel met Appel. Kan je nog niet denken wat ze krachtliekie die raaktreffers gaan gaan? Appel sê ook, is van die harde mannen. So ek neem aan, dit is maar een liekie vir die boys. En ek hoop rarig so ons kort wie een van die anthems wat ons harte weer wakker maak. Nou, ek weet, het is in die maand van vrouwe en ons lief julle en alles, maar ek wil ook die tyd vat om vir die manne te sê, julle doen goed, julle is genoeg, trots op elkeen van julle wat julle kant bring, en selfs as die dames, man, ek is baie trots op julle, op elke liewe persoon wat hulle kant bring in hierdie lewe, die persone is die mense wat ons moet duplicate, nee, wat ons moet duplicate. 21 minute net aan die tyd van 8, verkeer loop vir ons prachtig deur, al die informatie wat ons deur gekry het, van enige iets, is nou opgeklaar teen vanochtend, so ek glo dat die verkeer begin nou stadig maar seker weer homself reguleer. Kyk maar net uit, 'n paar verkeerslichte wat natuurlijk buitewerking is in Nelson Mandela Bay, as per usual, en dan 'n paar AMCO barriers wat los is in die padhang. En dan, dames en heren, Nelson Mandela Bay bezig met 'n baie groot slaggaat project, wat jy net moet uitkyk voor, asseblief. Hulle gaan baie slaggaat terechtmaak, of ek hoop hulle doen, dat hulle een klein bykie die slaggaat terechtmaak, so dit mag dalk wees, dat maak jy saak waar jy rij, dat jy hier en daar een bykie padwerke gaan kry in ons area, so kyk maar net uit vir daai asseblief. Wees daarom net dankbaar, so as jy in verkeer sit, nee, as jy in verkeer sit, moet nie sê, ach, jy sê alweer nie, sê nie, dankie Vader, hulle doen iets.

begrijp. Dit wordt ons kinders zijn eeuwige strijd. Hij komt om te vat, ons taal en ons grond. Hij komt voor die waarheid.

0: duk stukken.
1: En ek like elkeen van julle duk duk stukken. Dankie dat julle saam met ons gekeer het. Dis 18 minute net voor die tyd van 9. Lekker treffers. Vincent Gordon, Oniek, Henry Aland, Spoegwolf en André van Wyngaard wat julle gaan reguit deurvat na JK, Robbie JKB. 9-12 van maandag tot vrijdag kan julle omvang met die prachtige brunch. En ja, op hierdie augustus die 5de, gloor het of gloor het nie, ons is stadig maar seker af na die einde van die jaar toe, maar ons kan net smile en wave. Maar van my kant af, cheers vir eers, vang in die morgen, selle plek, selle tyd, hier op die lekker luisterstasie. Wees geseen vandag en weet, jy is genoeg.

veel met die mensen gemors. En ik drink en ik dank aan die soeter. Fijn in die groter dors. Met een koude hart tot die morgen. Drink ik in die vuur in mijn kop.

0: KB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

was ijzer in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. De beloftes van jouw omdraai.

verbrand. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen. Zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ogen. Kleef jij aan mij?

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoend.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Koningsdag vir die bokkenskree. Maar die moet trek as die plan wil werk. En een slikkie rooi bos maak ek nie weer los. En een dubbel is een druppel as ek kan vol keir hier langs so staan. Sy sier een morgen het ou flipse hart loop staan. By die begrafnis bekal sy pelle en Antilene een traan. Hulle gezichte flikker skielik op en daar was geen meer geld in die knie. Toe Antilene sê,
1: sit kerels,

0: klinkt als een goede antwoord als je kind moet vragen. Maar hoekom moet ik nou iets bijdragen financieel? Het is elektriciteit, nee?
1: Had ik niet, is Susanne niet zo. Ons het wel, als kinders niet in ons oude reis, het betaal niet, maar het was van ons vlag om ons eigen persoonlijke goedjes te koop. Piekje bij te dragen, je extra paar mooie schoenen wil hee, en jouw vliegzakjes was natuurlijk uit jouw eigen zak uit geweest. So. En als je extra koekjes nou gehad het, het je dit maar bijgedraagd. So het ons geleerd, ons ons geldjes moest omdraaien. Ek en mijn man het wel later, toen ons eigen versie in schoot was, van de hoortel achter een jaar gebouwd, waar hulle ook moest leer, het was een maas tussen met 9 matriek op hulle eie moest wees, en leer om een worsie te bak, en een eiertje en so aan, op hulle eie, want hulle het allemaal het by restauranten en goedjes gewerkt, vrouwdeels is daar jaren, so het allemaal een naweek geldje gemaakt, dat hulle al klaar opgeleerd het om te sparen, en ek denk dit was baie goed geweest. Ons het nog alles vir hulle voorsien, maar het wel geleerd dat het enige pad van een man gaan met loop en wel sal moet voorsien. So ek denk die mens moet hulle net alles gee en dan skielik hulle los hulle als hulle self doen, dan hulle eindelijk niks geleerd.
0: Ja, ek denk dit is die moeilijkste, dit is cold turkey, soos hulle sê in Engels. Dankie Susanne. Ek het op 18 klaar matriek geskryf, werk gekryf vir R80 per maand, R20 vir my pa gegeef vir hier en die rest vir busgeld, kleren en uitgaan. Vandag is het skaars genoeg vir brood. Ek sê jou, ga na fancy winkel toe, daar is een fancy brood ergens wat meer as R80 is. Praat nog verder samen, is nog een paar boodskappe wat hier so leef vandag se topiek. Jou kiekie kyk, kom ook nog jou kant toe en jou haatstaf. As kinders 18 word, hulle is klaar met school en hulle bly nog by die huis en hulle te werk, denk jy hulle moet financieel bydra daar by die huis? Wat sê jy? Praat samen, daar is vandag se topiek 082-333-667. As jy op soek na een winskoop, gaan loer gerust na WeBuyCars online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Bied saam en staan een kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wacht al vir jou.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Classic Yahoo Life. Collecteer ik wapens om geesten uit te draaien. Ja, tussen je lakens.

0: Gisteren voor klein zaterdag, goeie naand julle. Jo, dit voel of ek belangloos hier was, met die dat ek siek was en die week voor het die funksie gehad het, is het 2 weke wat ek nie hier was nie, so het voel soos een eeuwigheid. Maar ek is baie dankbaar om weer terug achter die microfoon in te skryf hier so op een klein zaterdag. Dis woensdag, dis middel van die week, ons het gemaakt julle, ons het het gemaakt. Gaan een lekker een wees en ons gaan lekker keier vanavond. Oor so paar minuten gesels ek met Lisie Basson oor haar splinter nie betreffer, ver vry. Het jy al ver gevry? Julle, dit kan nogal sy story raak, nee. So ons gaan letterlik na gesels met Lisie oor haar splinter nuwe liedjie, waar dit vandaan kom en ek weet, julle gaan dit sommer baie, baie geniet. Dan natuurlik boeklap soos gewoond, tussen 7 en 8 kom Janko in vir die wijn hier. Gaan ons lekker gesels vanaan. Vrydag is internationale bierdag, so ons praat vanaan so'n bietjie bier, so ek hoop julle gaan saam gesels, so al het jy nou klaar jou glasie vol wijn gemaakt, dit is ok. Jy kan nog steeds saam met ons keier en vertel ons jou so'n bietjie oor bier en al die verskillende soorte en so aan en wat precies achter het lee. Dan natuurlijk kan jy ook een bierskinks lekker ijskouwe een op een warm dag. Nee, vandag was omtrent een warm dag gewees. So ons gaan lekker keier vanavond en dan net na 8 monumentaal soos gewoon. So bly net waar jy is, hier op jou lekker luisterstasie. Ek is Lisa Marie en hierdie is Klein Saterdag. Skop jou skoene af, sit jou haare in een bola vanavond, gaan ons lekker keier.
1: Voor ek nog kon verduidelik was jy terug op die plaas? Jy het gesê, dis als net duidelik.

0: Dan sy Dionne Groot sê Pink Gin het voor het Irene Louise van Wyk met champagne en natuurlijk Caroline Grimes vir die wijn hier afskop met bokswijn. Maar dis nie een van die dinge wat ons vanavond oor praat nie. Ek en Janko het besluit vanavond praat ons so bietjie bier. Goeienavond Janko.
1: Goeienavond, dis lekker om hier te wees.
0: Voel of ek jou jare laas gesien
1: het. Omtrend, ja, dit was omtrend 2-3 weke terug.
0: Ja, dit is omtrend. Ja, want laas week was ek siek die week voordat ek een funksie gehad. Dis, so dit is 3 weke omtrend. Ons moes nou een bol wijn oopgemaak het eindelijk, maar nie of een bierkie geknak het saam vanavond.
1: Ja.
0: Maar natuurlijk, dis waar ons gesels. Vanavond is een bier aand, maar voordat ons bij dit kom, hoe was jy laaste 3 weke gewees? Besig by julle ook daar met die thuisdroom?
1: Ja, aan die gang. Lekker besige einde van juli en begin van augustus.
0: Mm-hmm.
1: So nee, goed, kan nie klaar nie.
0: En julle het een vol kalender al klaar vir augustus maak?
1: Ja, ek is baie opgewond. Ons het een paar baie lekker en unieke ervarings wat voorlees.
0: Ja.
1: So, ja, baie opgewonde. So, mense moet uitkyk wat gebeur en kom kyk.
0: Daar is sy. Om daarom te gaan loer op sociale media, julle kan gaan kyk daar na The Thuis Room op Facebook, op Instagram, hulle webblad en so meer. En dan natuurlijk volg ook vir Janko en volg ook vir my op sociale media. So, soos ek gesê het, vrijdag is internationale bierdag. Dit is vir enig iemand wat selfs net een bykie rondkijk in die stad. Dis een van die belangrikste besienswaardighede wanneer die mens kyk om, nou, is net een vriendelike kroeg toe te gaan, of telke besige nachtklub, of telk met een bierkie langs die vier te geniet. Nou, of jy nou, miskien is jy iemand wat toer, en dan gaan jy na plekke soos Ierland en Hongkong en hulle het ons nou, allemaal het hulle sekere biere, wat hulle nou oor see drink en so aan. En selfs toe ons Mozambiek toe gegaan het, jy weet, daar het ons net so interessante paar biere gesien. So, dit is iets wat oorals is, maar iets wat ons hier altijd op focus nie, maar ek het genoeg op een lekker warm dag, soos vandag kan ons maar een bierkie knak vanavond.
1: Ja, kyk, op die tyd daar is een bier al wat jy doorslees.
0: Nee.
1: Op een warm dag, maak jy saak hoeveel ys jy in jou wijn gooi, of hoe koud het is nie, net een bier weet,
0: dis 100% waar. En selfs as die mense draaf doen, dan doen ek een ladies draaf net, want as jy om te groot vat, dan raak hy vinnig warm. So, een bierkie is daar maar net een lekker ding.
1: Nee,
0: nou, en is juist die ding, is dit hang nou maar net af waarvan jy hou, en ons soveel verskillende goed. Nou, om oorspronkelijk nou te begin by wat precies is bier. As jy nou vir iemand moes verduidelik, wat bier is, iemand wat nog nooit gehoor het al van nie. Hoe sê dit vir hulle verduidelik?
1: Ja, daar is eintlik heel wat ooreenstem tussen bier en vooral whisky ook. So, dis maar basies water en dan type graan en dan hops en gis. Dis maar die basiese dit is ingredients nou, sê daar.
0: Kijk, ons het so lang klas gedoen, ons woordeskat het dat bestanddele.
1: Dis die vier basisse bestanddele, vir bier. En dan, en dan verskil die resepte wat hulle nou gebruik met dit. En een is meer bitter, een is meer soet, een is meer een voller mondgevoel. So, maar dis maar die basisse bestanddele van bier.
0: Nou, ek weet in die basisse bestanddele dat daar gis in is, want toe ons in inperking was, kon ek nêrens my mama het kry nie, want allemaal het die gis gekoop en nêrens kon die mense het mee kry nie, toe kon hulle nie meer mama het maak nie, want julle allemaal het pineapplebier by die huis gemaak. So ek hoop julle was gelukkig met al die goeders wat julle by die huis gemaak het op daai tyd, maar mense kon het nêrens kry nie.
1: Ja.
0: Daai yeastpakkies was uitverkoop oorals, toe kon hulle nie eers meer vir my bovril en mama het maak nie, so ek was bitter hard seer dit gewees. Maar nie te min, ons het daar deurgekom, kyk my swaarse huis ruik nou nog 'n bietjie na pineapplebier van die ding wat ontplof het daar die braai area. Ja,
1: ek dink allemaal het geëxperimenteer daai tyd met een of ander type bier. En
0: elke liewe persoon het 'n flop gehad.
1: Ja.
0: Allemaal het daai flop gehad waar jy gaan, die bier is regs, ijskat, vat is lekker, moet kan nie dit drink.
1: Ja, precies. En die volgende batch het ook nie geproes as die eerste ene. En dit is, en dit is waar die kins inkom, is om het te probeer, maak dat dit die selle proe elke keer.
0: Ja, maar dis die fermentatieproces is baie meer verfijnd as met wijn.
1: Precies, ja, maar dit is ook die lekker ding, en dit is vooral waar craft bier, dat ons miskien later kan gesels, so interessant maak, want dis waar die ouens experimenteer. En sê, dis hoe dit nou proe, maar kom ons verander het een klein bykie en maak het bykie meer van hierdie, bykie meer hops, bykie meer suiker, of wat ook al die geval mag wees. En dis wat het so interessant maak, want alles met proe anders elke keer.
0: Ja, en is dit juist nou een van my gunsteling plek om te gaan, is daar by Oudtshoorn, want as mense van Georgia af, oor die Oud-Aniqua rui, oor die Oud-Aniqua pas hier, rui so Oudtshoornse kant toe, daai deel is soos Hops Valley, wat hulle noem.
1: Dis
0: en dis die mooiste ding, wanneer die hops so, jy weet, hang op daai, ek weet die stellasies wat hulle bou. En die eerste keer toe ek toe geraai, ek glad nie geweet wat dit is nie. En toe, ek geweet ons Hobbs Valley, maar ek het nou nie een en een by mekaar gesit nie. Maar dit is eintlik so prachtig, wanneer mense het sien, en wanneer dit in full bloom is, eintlik. So, dit is definitief iets om na te kyk. So, onthou, dit is nou water, gemoute gars, of graansoorte wat hulle gebruik, hops en gis wat hulle daarin sit. Baie eenvoudig om te maak, nie so eenvoudig, baie eenvoudige bestanddele nie so eenvoudig om te maak nie. So, as die hele deel daarby, hulle noem het mashing, wat is wanneer jy die graan nou eers moet in water le, en dan moet jy dit afbreek, en jy activeer dit natuurlijk, die stysels, die soetheid, die vloeistowwe in dit, en dan word dit soos half omskep in dit. Ja. Hulle sê, ek sê nou dit woord omskep, maar die woord ook is woord, maar met die tee.
1: Dis hy.
0: En dis wat hulle dit dan noem, is die amper soos moes wat jy maak.
1: Ja, dis een baie soet. Ja, dis een baie soet aftreksel, half, kan die mens dit ook maar
0: en is so vreemd, want die mens sal nooit dink dat graan is soet aftreksel, sal hy van dit nie.
1: Ja, want daar is nou suiker in die graan, so die stysel word omskep in suiker. En weet, en die hele proces is eindelijk hoe hulle whisky maak, en dan die woord wat jy daarvan gepraat het, word dan gedistilleer, en dan kry jy basis whisky.
0: Ja,
1: so die bier en whisky het een baie nauwe verbintenis, eindelijk, tot op een punt. Met bier kom er nou hops en goeders bij, maar het is eigenlijk interessant hoe die twee weet, baie gelijk is aan elkaar.
0: Ja.
1: En dan,
0: kijk nou net nie. Nou, wat hulle dan doen is hulle kook dit om nie net een beetje van die suiker te ontslaar te raak, maar ook die bitterheid van die doppies wat nog dalk achtergeblij het. En natuurlijk om enige bacteriën uit te skakel voordat jy die gist nou bysit. Dan is al die fermentatieproces wat hulle basis die vloeistof afkoel en dan gist bysit. En die gis eet dan basis, soos jy ook al vir ons verduidelik in fermentatie, dit eet basis die laaste suikers. So dan maak hy eet die suiker, dan groei hy so al van het, en dan word hy van daar af alcohol wat dan omskik word, en hy begin borrel, en dit is wat hy gis doen. Dit is eintlik, hier is een baie layman's terms manier om het te verduidelik, maar dit is basis die proces.
1: Ja,
0: maar dit is een groot filtratie proces wat na dit moet gebeur met bier. Dit is nie soos met wijn, waar mens jy weet, jy skep die doppe af en dan paars jy dit net so verder nie. Met bier is dit baie groter verpakking en filtratie wat moet gebeur om al hierdie extra goedjies uit te haal. En natuurlijk die gis ook, want jy wil nie rarig die bier met verder gis in die bottel.
1: Nee, ek wil die pineappelbier wat ons gemaakt het allemaal by die huis, die aftreksel op die onderkant van die emmers.
0: Dus is die sediment amper, ja.
1: Ja, jy moet dit uitkry, jy wil nie dit in jou bier heen nie, dit proe nie lekker nie, maar dit gee baie geer.
0: En die probleem is, jou makkelijkste ding is om hom om te dop, so dat hy boon te doen. Het is nie die beste ding om te doen nie. Glo my
1: dan. Dan wacht jy weer, laat het alles afzak. Maar ja, dit is eindelijk belangrijk, want dit gee baie geer aan die bier en aan die aftreksel. So dit is belangrijk, maar dit is net so belangrijk om het uit te kry, ontslaat er al daarvan.
0: Ja.
1: So, dis maar een proces.
0: Een baie makkelijke, moeilike proces is wat ek het eindelijk noem. Nou kom ons wat gaan vind een gebreek, jy is in geskakel hier op amper check the Thuis Room.
1: Welkom.
0: Kijk nou, daar sê jy, welkom hier so by ons. Jy is in geskakel hier op die wijn hier, so met my en Janku, reg hier op Klein Saterdag. Ons kaar lekker hier op jou lekker luisterstasie. Nou hierheen het ek gesien op die speelhuis en ek het gedink, ach, hoe kom dan nou nie? Grab a beer. Dis met Dirks Bentley.

En natuurlijk Bliksemstraat met sy paar mooiste en my geskeerde t-shirt. Net voor het Carleen met geskeerde jeans, so alles is nou geskeer. Maar net in min, ons is nie geskeer nie, ons is nog steeds lekker hier aan die keier op Klein Saterdag. Baie dankie aan Jan.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Iris, sê my liefste darling.

van je hoor niet. Als niemand van je weet niet, kan jij toch niks verloren niet. Kan niemand jou vergeet niet. Als niemand jou bemin niet. Als niemand jou ooit raak niet. Kan niemand trouw versin nie, kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoudig, dis jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanzelf voorbij. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly, niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. As jy op niemand.

0: die knap.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hup, meneer, ons wacht niet langer. Lot nummer 4, konder, jammer, geef mij bot, laat hij lopen. Wie mag voor hem te 20 op? Hek, de 20 stukken derge, 20 stukken derge. Meneer, het derge, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, Katarina school moest huiswerk doen en leer. Van elke dag naar die laatste vak, het is goed gepakken en die pad gevat. Gaan stokjes draaien daar bij die veilingkraal. Hij zo staan en kijk van vroeg tot laat. In saamgezels zijn onvergaat. Aan die oom die hamer wat zo rammel als hij praat. Hij daar besluit, kom hello hi. Maar hier die triek moet ik op draaien. Zijn kinderdagboek zo gladde dek vol wees. Dus op meneer het erg, maar die vijf naar die veerig. En die veerig maar die vijf, maar die vat hem naar die vijf. Vat hem vijf, maar die vijftig en hij maakt hem vijf, vijftig en weer. Het meer een vijftig met de vijf naar die zestig. En die zestig met de vijf, maar die vat hem vijfenzestig, vijfenzestig, vijfenzestig. En die bots op jou meneer. Zo tijd voorbij gegaan, langs die veilig kraal het hij bij staan in oor en oor probeer om samen te praat. Wat hij kon krijgen, het hij opgeveil, zijn fiets, zijn hond, zijn paas, zijn bijl en zo'n aap, hoe die oom en die ander praat. Zij bitterpaat, het traan gestoord, want ze zien dat mijn spoor wel afslaar wordt. Hij als probeer, maar kon hij maar niet keer. Met hamer in die hand, het hij groot geworden, om die volgende groot afslaar te worden. Met de schier in die kraal, niet zo bij te hullen door. Op meneer 40 van die 5 naar die 50 en die 50 met de 5 man en vat hem naar die 60 van de 5 met de 60 van de maak op 65 in de bier. Dus op meneer 60 met de 5 naar die 70 en die 70 met de 5 man en vat hem 75, 75, 75 en die bots op jou meneer. Tijd vliegt voorbij, hij is nou een man dat kan veilen hou, zoals geen ander kan. Leg je hamer hoog om die bot bij jou te vat. Van ooral heen wordt hij ontbied om die dorst van dies is aan te bied. Het gaat goed met hom, zijn leven is een lied. Lig jij jouw hand om je kop te krap, voor die bot net daar op je toegeslaat. Poes in betaald, dus hij weet van Transvaal. Hij spoeg en praat als hij botte vat, zijn mond is droog, zijn hemd is nat. Hij smokkel je kop als hij zo vinnig praat. Dus op meneer 60 van de 5 naar die 70 en 70 van de 5 man. Hij vat hem naar die 80 van de 5 naar die 80 en hij maakt hem 85 in de weer. Op meneer 80 van de 5 naar die 85, 85, 85. Hij vat hem naar die 90 van de 90, 91 en hij bot op jouw meneer. Yep, meneer, als wacht hier langer, lot nummer 5, konder, jammer, geef mij bot, laat hem lopen. Wie maakt van mij met de 20 op? Ik de 20 zoek het erg, voor de 20 zoek het erg. Meneer is derg van de 5 naar die 40, en die 40 van die 5, maar die 5 naar die 50, en die 5.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Ons tyd was net te min. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei.